0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 2 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op om alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden was gestorven. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. De middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat, werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
8: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
9: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
8: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
9: Het is niet te geloven, hij zit erin!
8: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
10: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
8: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
11: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die ballen maar even uitpikken.
8: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
12: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
13: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanhoever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is nu verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hoogeveen is gisteravond een man overleden. 2 verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de man een ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hoogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
7: Mijn naam is Daniel Rowland.
8: Ik ben Remy van Kesten.
9: Ik ben Marcia van Kerk en ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
6: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
10: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep toen door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en de omgeving daarvan. Er zijn 35 mensen aangehouden. Op de A9 tussen Vels en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Volgens NH Nieuws moesten automobilisten hard remmen omdat de dieren de weg overstaken. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de A9 te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. De gemeente Amsterdam heeft 19 fonteinen in de stad uitgezet, omdat in het water van een aantal fonteinen te hoge waarden van de poepbacterie zijn gevonden. De E. coli-bacterie zit niet in alle fonteinen, maar sommige fonteinen hebben niet de juiste zuiveringsinstallatie en zijn uit voorzorg uitgezet. De bacterie kan in het water zijn gekomen door uitwerpselen van dieren. Mensen kunnen er maag-en-darmklachten van krijgen. Wanneer de fonteinen weer worden aangezet is niet bekend. De andere 69 fonteinen in Amsterdam blijven gewoon aanstaan. Het weer op de meeste plaatsen droog. Het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei?
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt?
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
8: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hoogeveen is gisteravond een man overleden. Twee verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de mannen ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hoogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. De Amerikaanse basketbalclub Los Angeles Clippers wordt zwaar gestraft voor het omzeilen van het salarisplafond. De club moet $30 miljoen betalen en de eigenaar wordt een jaar geschorst. Via een omweg had de club geregeld dat een sterspeler meer verdiende dan was toegestaan. Het weer, op de meeste plaatsen is het droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe de zon en het wordt ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Wat kies jij? Doof of blind?
7: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: De muziekexperts. Live op BR6.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
11: Alles.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. Zwemmers krijgen daar geen informatie over, zeggen de onderzoekers. Het zwemwater werd onderzocht om te achterhalen of het schoner is dan oppervlaktewater en of het beter beschermd wordt. Dat blijkt niet het geval. 10 jaar geleden zaten er minder chemische stoffen in het water. Hoe grote risico's voor de gezondheid zijn, weten de onderzoekers niet. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten, zeggen de Palestijnse autoriteiten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep toen door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en omgeving. Er zijn inmiddels 35 mensen aangehouden. Een Amerikaanse rechter heeft ook de afgezwakte plannen van de regering Trump verworpen om het geboorterecht in te perken. Eerder was er ook al een ander plan van president Trump afgewezen. Trump wil dat kinderen van illegale migranten die in de VS geboren worden niet automatisch Amerikaans staatsburger zijn. Die plannen zijn volgens de rechter in strijd met de grondwet. In fonteinen in Amsterdam is de poepbacterie gevonden. Daarom zijn 19 fonteinen in de stad uitgezet. Waarschijnlijk is de bacterie van uitwerpselen van dieren in het water gekomen. De gemeente gaat per fontein bekijken wat er nodig is om vervuiling te voorkomen. Het weer, de dag begint grijs en er zijn enkele buien. Maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik, een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt, nadat iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadige schietpartij. Een groep gemaskerde mannen liep met zware wapens naar een huis en daar werd een bewaker doodgeschoten. Er zijn 35 mensen opgepakt. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. En dat kan op langere termijn schadelijk zijn, zegt deze expert waterkwaliteit.
2: Als je maar lang genoeg blootgesteld wordt, dan hebben verschillende stoffen behoorlijk akelige gevolgen voor je gezondheid. Of dat kunnen ze hebben. En je mag als zwemmer verwachten dat het water waarin je zwemt niet ongezond voor je is.
1: Volgens de onderzoekers moeten zwemmers beter worden gewaarschuwd. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten, zegt de Palestijnse autoriteit. Het Israëlische leger zou op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid na een conflict over vee. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. Een boottik van de zandschulpen heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. Hij versloeg in New York de Brit Jan Choinski met 3-0. Een eenvoudige overwinning zag sportcommentator Marcella Mesker.
3: En hij heeft uiteindelijk maar één matchpoint nodig om de wedstrijd winnend af te sluiten. Het wordt 7-5 in die tiebreak. En dus een soepele overwinning in 3 sets voor boottik van de zandschulpen.
1: Ook Jesper de Jong heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. Het weer, de dag begint grijs en er zijn enkele buien, maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22, morgen in het noorden weer regen en dan wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files door ongelukken. Op de A4 naar Amsterdam heb je 20 minuten vertraging tussen de knooppunten Ypenburg en Hofvliet, want daar is de linkerrijstrook dicht. En op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland staat het vast. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel doe je er door een ongeluk 10 minuten langer over. Verder rijdt het langzaam op de N207 van Bergambacht naar Alphen aan de Rijn. Tussen de afrit Haastrecht en de aansluiting met de N257 is het oponthoud bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
11: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
12: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Op zaterdag 5 september van 1 tot 9 uur in het Zalencentrum De Brug in Reeuwijk vindt de derde editie van het Reeuwijks Bierfestival plaats. Verschillende brouwerijen schenken samen meer dan 30 speciaalbieren. Bezoekers ontmoeten de brouwers, ontdekken nieuwe smaken en genieten van eten en een ontspannen festivalsfeer. De brouwers schenken hun eigen bieren en vertellen bezoekers meer over de smaken, ingrediënten en het brouwproces. Kaarten en meer informatie zijn te vinden via www.reewijkbier.nl/bierfestival. De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Openkerk kunnen bezoekers tussen 2 en half 5 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. Karin Cornelissen stopt per direct als interim gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De afgelopen periode is gebleken dat verschillen in inzichten en opvattingen over de verdere ontwikkeling van de organisatie te groot waren om samen verder te bouwen aan de organisatie in verandering. Het college en het directieteam bedanken Karin voor haar inzet en betrokkenheid bij onze gemeente. Om de continuïteit van de organisatie te waarborgen is Annette Nijhuis benoemd als interim gemeentesecretaris en algemeen directeur tot het moment dat de vaste gemeentesecretaris start. Het wervings- en selectieproces voor de aanstelling van een vaste gemeentesecretaris is gestart. Zorgorganisatie Zorgmis het Groene Hart gaat sinds 1 september verder onder een nieuwe naam, Uniek Zorg Thuis. Na 8 jaar kiest de organisatie voor een zelfstandige koers, passend bij de groei en ambities. Voor cliënten verandert er niets aan de dagelijkse zorg. Zij kunnen blijven rekenen op dezelfde vertrouwde gezichten, persoonlijke aandacht en betrokkenheid. De organisatie groeide de afgelopen 8 jaar uit van een kleinschalige zorgaanbieder tot een vertrouwde zorgorganisatie voor inwoners in de regio. Met de nieuwe naam wil Uniek Zorg Thuis benadrukken dat iedereen uniek is en recht heeft op persoonlijke en passende zorg, bij voorkeur in de vertrouwde omgeving van thuis. De nieuwe naam was vorige week al zichtbaar tijdens de vakantiespelen in Bodegraven, onder meer op shirts en sponsorborden. Ook is inmiddels een eerste video verschenen waarin directeur Jolanda Maliepaard de naamswijziging toelicht.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Na een ongeluk op de A4 naar Amsterdam is de weg weer vrij. Bij knooppunt Hofvliet heb je nog wel bijna 10 minuten tijdverlies. Verder rijdt het langzaam op de A20 naar Gouda, tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht. Daar doe je er 5 minuten langer over. Op de N219 heb je ook 5 minuten oponthoud van Zevenhuizen naar Capelle aan de IJssel voor de aansluiting met de A20. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: agenda.
1: De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Open Kerk kunnen bezoekers tussen 2:30 en 5:30 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september. Op zondag 6 september van 1 tot 5 uur vindt de 3e editie van de Pianotour in Bodegraven plaats. Deze tour brengt pianomuziek in allerlei genres naar het centrum van Bodegraven. Op 11 locaties, van huiskamer tot café en kerk, spelen 22 pianisten klassiek, pop, jazz, blues, tango en cabaret. De middag start om 1 uur met het openingsconcert in het Evershuis. Tussen 2 en 4 kun je langs de locaties wandelen of fietsen om te genieten van live pianomuziek. Om 4:30 sluit Ramon van Engelenhoven af met een slotconcert in het Evershuis. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Meer informatie op evershuis.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. AI maakt het voor criminelen makkelijker om cyberaanvallen uit te voeren. Dat is een bedreiging voor Nederland. Daarvoor waarschuwen politie en justitie in het jaarlijkse cybercrime-beeld. Met behulp van kunstmatige intelligentie kunnen criminelen sneller hacken en data stelen. Vervolgens kan diezelfde AI gebruikt worden om phishing-mails te versturen. Volgens de politie worden cyberaanvallen ook grootschaliger door AI en is er een risico dat gestolen data wordt doorverkocht. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Bewoners maken zich nog altijd zorgen, zegt verslaggever Simone Langejan.
2: Er zijn zorgen over hoe nu verder. De politie doet groot onderzoek en de ME is bezig geweest met het uitkammen van het gebied. En inwoners die hopen vooral op nazorg en meer informatie vanuit de gemeente, maar ze hebben dit nog niet gekregen.
1: Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt toen iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadige schietpartij. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland gaat achteruit. Er zijn op veel meer plekken chemische stoffen in het water gevonden dan 10 jaar eerder, blijkt uit onderzoek. Het gaat bijvoorbeeld om PFAS of bestrijdingsmiddelen uit de landbouw. Volgens onderzoekers moeten zwemmers daar beter voor gewaarschuwd worden. De voetbalsters van PSV en Ajax zijn er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de Champions League. PSV speelde 1-1 gelijk tegen het Deense Keuge. Door de nederlaag van vorige week was dat niet genoeg. Ajax verloor met 2-1 van Real Madrid, ondanks een prachtig doelpunt van Katja Snoeys.
3: De voorzet en dan een schitterend doelpunt, jawel. Oh, wat een geweldige treffer. Fantastisch. Katja Snoeys, supervolley. Doelpunt van de maand.
1: PSV en Ajax gaan nu naar de tweede voorronde van de Europa Cup. Het weer bewolkt en er trekt wat regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe zon. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat in ons regio intussen 100 kilometer file. Wat opvalt is de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein sta je 20 minuten vast door rommel op de weg. De rechterrijstrook is ook dicht. Op de A4 naar Amsterdam is het druk tussen knooppunt Ippenburg en Hoogmade. Daar is de vertraging een kwartier. Ook op de A20 moet je een kwartier geduld hebben naar Hoek van Holland. Daar staat file tussen de knooppunten Gouwe en Terbrechtseplein. En het is heel druk onderweg naar Utrecht op de A12 vanuit Den Haag. Want op de A27 bij Utrecht is een ongeluk gebeurd. Op de A12 heb je daardoor tussen Woerden en knooppunt Lunetten 35 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
6: Waar vind ik nieuwe mensen?
5: Vragen over groei.
7: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
5: Of vragen waar je niet omheen kunt.
8: Hoe behoud ik mijn mensen?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
11: Luister elke zaterdagnacht van 12.

0: regioagenda.
1: Op zaterdag 5 september opent de Goudse Popschool haar deuren voor een open huis. Van 14:00 tot 18:00 het uur is iedereen welkom aan de Jan Tinbergenstraat 15 in Reeuwijk. Je kunt gratis binnenlopen, docenten ontmoeten en zelf instrumenten uitproberen. Van gitaar en drums tot piano en zang. Twee bands treden live op en boven is er een gezellige lounge om andere muziekliefhebbers te ontmoeten. Nog nooit muziekles gehad? Geen probleem. Je kunt zelfs een voucher meenemen voor een gratis proefles.
2: Op zondag 6 september van 1 tot 5 uur vindt de derde editie van de Pianotour in Bodegraven plaats. Deze tour brengt pianomuziek in allerlei genres naar het centrum van Bodegraven. Op 11 locaties, van huiskamer tot café en kerk, spelen 22 pianisten klassiek, pop, jazz, blues, tango en cabaret. De middag start om 1 uur met het openingsconcert in het Evershuis. Tussen 2 en 4 kun je langs de locaties wandelen of fietsen om te genieten van live pianomuziek. Om 16:30 sluit Ramon van Engelenhoven af met een slotconcert in het Evershuis. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Meer informatie op evershuis.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. Karin Cornelissen stopt per direct als interim gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De afgelopen periode is gebleken dat verschillen in inzichten en opvattingen over de verdere ontwikkeling van de organisatie te groot waren om samen verder te bouwen aan de organisatie in verandering. Het college en het directieteam bedanken Karin voor haar inzet en betrokkenheid bij onze gemeente. Om de continuïteit van de organisatie te waarborgen is Annette Nijhuis benoemd als interim gemeentesecretaris en algemeen directeur tot het moment dat de vaste gemeentesecretaris start. Het wervings- en selectieproces voor de aanstelling van een vaste gemeentesecretaris is gestart. Zorgorganisatie Zorgmis het Groene Hart gaat sinds 1 september verder onder een nieuwe naam, Uniek Zorg Thuis. Na 8 jaar kiest de organisatie voor een zelfstandige koers, passend bij de groei en ambities. Voor cliënten verandert er niets aan de dagelijkse zorg. Zij kunnen blijven rekenen op dezelfde vertrouwde gezichten, persoonlijke aandacht en betrokkenheid. De organisatie groeide de afgelopen 8 jaar uit van een kleinschalige zorgaanbieder tot een vertrouwde zorgorganisatie voor inwoners in de regio. Met de nieuwe naam wil Uniek Zorg Thuis benadrukken dat iedereen uniek is en recht heeft op persoonlijke en passende zorg, bij voorkeur in de vertrouwde omgeving van thuis. De nieuwe naam was vorige week al zichtbaar tijdens de vakantiespelen in Bodegraven, onder meer op shirts en sponsorborden. Ook is inmiddels een eerste video verschenen, waarin directeur Jolanda Maliepaard de naamswijziging toelicht.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de donderdagochtend verloopt de spits behoorlijk druk. Wat regen helpt ook niet mee, daardoor vallen dagelijkse files wat langer uit. Vooral op de A4 tussen Amsterdam en Rotterdam rijdt het langzaam. Het is ook druk op bijvoorbeeld de A20. Richting Hoek van Holland heb je daar 20 minuten oponthoud tussen de knooppunten Gouwen en Terbrechtseplein. Op de N219 van Zevenhuizen naar Capelle aan de IJssel sta je ook vast voor Capelle aan de IJssel met 10 minuten oponthoud. En op de A12 is het heel druk richting Utrecht. Vanuit Den Haag heb je tussen Woerden en knooppunt Lunetten een uur vertraging daar. Het komt door een ongeluk en dat gebeurde op de A27. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: agenda.
1: Op zaterdag 5 september opent de Goudse Popschool haar deuren voor een open huis. Van 14:00 tot 18:00 het uur is iedereen welkom aan de Jan Tinbergenstraat 15 in Reeuwijk. Je kunt gratis binnenlopen, docenten ontmoeten en zelf instrumenten uitproberen. Van gitaar en drums tot piano en zang. Twee bands treden live op en boven is er een gezellige lounge om andere muziekliefhebbers te ontmoeten. Nog nooit muziekles gehad? Geen probleem. Je kunt zelfs een voucher meenemen voor een gratis proefles.
2: Op zondag 6 september van 1 tot 5 uur vindt de derde editie van de Piano Tour in Bodegraven plaats. Deze tour brengt pianomuziek in allerlei genres naar het centrum van Bodegraven. Op 11 locaties, van huiskamer tot café en kerk, spelen 22 pianisten klassiek, pop, jazz, blues, tango en cabaret. De middag start om 1 uur met het openingsconcert in het Evershuis. Tussen 2 en 4 kun je langs de locaties wandelen of fietsen om te genieten van live pianomuziek. Om 16:30 sluit Ramon van Engelenhoven af met een slotconcert in het Evershuis. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Meer informatie op evershuis.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishingmails sturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich hiermee bezighoudt. Nederland gaat Libanon helpen in een onderzoek naar mogelijke schendingen van het internationaal recht door Israël en Hezbollah. Dat zegt minister Sjoerdsma, die op werkbezoek is in het land. Hulpverleners en journalisten zijn geregeld slachtoffer bij aanvallen in Libanon, zegt hij.
2: Het is essentieel dat dit gebeurt, want burgers en ziekenhuizen, scholen, hulpverleners, journalisten mogen geen doelwit zijn. En daarover is het humanitair oorlogsrecht kristalhelder. Maar het moet wel goed gebeuren, want als je dat niet goed vastlegt, dan zijn we eigenlijk weer terug op plek nul.
1: Nederland draagt 1,2 miljoen euro bij voor het onderzoek. Behandelingen om jongeren uit de criminaliteit te helpen zijn veel meer gericht op jongens dan op meisjes. Dat kan op langere termijn schadelijk zijn voor jonge vrouwen, zeggen onderzoekers. Die pleiten voor meer specifieke behandelingen voor jonge meiden. Zij belanden vaak om andere redenen in de criminaliteit. En op de A9 tussen Velsen en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Deze journalist van NH Nieuws reed op de A9 toen het gebeurde.
3: Niets vermoedend keek ik uit het raam en tot mijn schrik stonden er ineens een hoop paarden voor mijn auto. Ik moest in de ankers, ik was niet de enige, alle automobilisten. En ik schrok me dood, maar ik kwam gelukkig met de schrik vrij en de paarden gelukkig ook.
1: Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de snelweg te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. Het weer bewolkt en er trekt lichte regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe wat zon. Het wordt een graad of 22. Morgen meer regen en dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt zoals gebruikelijk op donderdagochtend behoorlijk druk. Er staan vrij veel dagelijkse files. Vooral op de A4 en de A20 rijdt het langzaam in beide richtingen op die wegen. Wat vooral opvalt is heel veel drukte rond Utrecht door een ongeluk op de A27. Daardoor loopt het op de A12 vanuit Den Haag ook helemaal vast. Tussen Bodegraven en knooppunt Lunetten staat 22 kilometer file. De vertraging is daar meer dan een uur. Op de N208 van Haarlem naar Sassenheim is het ook druk tussen Lisse en Sassenheim. Daar is de vertraging bijna een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
11: Mijn naam is Daniel Rowland.
12: Ik ben Remy van Kesten.
13: Ik ben Marcia van
12: Muziekinstrument.
13: En ik speel op een cello van het Muziekinstrument.
14: Ik speel op een
13: cello
14: van het
10: Muziekinstrument. Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
0: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: Op zaterdag 5 september van 1 tot 9 uur in het Zalencentrum De Brug in Reeuwijk vindt de derde editie van het Reeuwijks Bierfestival plaats. Verschillende brouwerijen schenken samen meer dan 30 speciaalbieren. Bezoekers ontmoeten de brouwers, ontdekken nieuwe smaken en genieten van eten en een ontspannen festivalsfeer. De brouwers schenken hun eigen bieren en vertellen bezoekers meer over de smaken, ingrediënten en het brouwproces. Kaarten en meer informatie zijn te vinden via www.reewijkbier.nl/bierfestival. De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Openkerk kunnen bezoekers tussen 2 en half 5 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. Karin Cornelissen stopt per direct als interim gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De afgelopen periode is gebleken dat verschillen in inzichten en opvattingen over de verdere ontwikkeling van de organisatie te groot waren om samen verder te bouwen aan de organisatie in verandering. Het college en het directieteam bedanken Karin voor haar inzet en betrokkenheid bij onze gemeente. Om de continuïteit van de organisatie te waarborgen is Annette Nijhuis benoemd als interim gemeentesecretaris en algemeen directeur tot het moment dat de vaste gemeentesecretaris start. Het wervings- en selectieproces voor de aanstelling van een vaste gemeentesecretaris is gestart. Zorgorganisatie Zorgmis het Groene Hart gaat sinds 1 september verder onder een nieuwe naam, Uniek Zorg Thuis. Na 8 jaar kiest de organisatie voor een zelfstandige koers, passend bij de groei en ambities. Voor cliënten verandert er niets aan de dagelijkse zorg. Zij kunnen blijven rekenen op dezelfde vertrouwde gezichten, persoonlijke aandacht en betrokkenheid. De organisatie groeide de afgelopen 8 jaar uit van een kleinschalige zorgaanbieder tot een vertrouwde zorgorganisatie voor inwoners in de regio. Met de nieuwe naam wil Uniek Zorg Thuis benadrukken dat iedereen uniek is en recht heeft op persoonlijke en passende zorg, bij voorkeur in de vertrouwde omgeving van thuis. De nieuwe naam was vorige week al zichtbaar tijdens de vakantiespelen in Bodegraven, onder meer op shirts en sponsorborden. Ook is inmiddels een eerste video verschenen, waarin directeur Jolanda Maliepaard de naamswijziging toelicht.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden korter. In de meeste gevallen heb je nog 5 à 10 minuten op onthoud, maar de A12 is een uitschieter. Het is heel druk van Den Haag naar Utrecht tussen Nieuwerbrug en knooppunt Lunetten. Daar heb je een uur vertraging door een ongeluk op de A27. Daar ging het mis bij knooppunt Rijnsweerd. De weg is wel net weer vrijgegeven, maar het is dus nog enorm druk in de omgeving van Utrecht. Verder staat er file op de N470 van Zoetermeer naar Delft tussen Pijnakker en de Kruithuisbrug. 3 kilometer met 25 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radioagenda.
1: Op zaterdag 5 september van 1 tot 9 uur in het Zalencentrum De Brug in Reeuwijk vindt de derde editie van het Reeuwijks Bierfestival plaats. Verschillende brouwerijen schenken samen meer dan 30 speciaalbieren. Bezoekers ontmoeten de brouwers, ontdekken nieuwe smaken en genieten van eten en een ontspannen festivalsfeer. De brouwers schenken hun eigen bieren en vertellen bezoekers meer over de smaken, ingrediënten en het brouwproces. Kaarten en meer informatie zijn te vinden via www.reewijkbier.nl/bierfestival.
2: Op zaterdag 5 september opent de Goudse Popschool haar deuren voor een open huis. Van 14 uur tot 18 uur is iedereen welkom aan de Jan Tinbergenstraat 15 in Reeuwijk. Je kunt gratis binnenlopen, docenten ontmoeten en zelf instrumenten uitproberen. Van gitaar en drums tot piano en zang. Twee bands treden live op en boven is er een gezellige lounge om andere muziekliefhebbers te ontmoeten. Nog nooit muziekles gehad? Geen probleem. Je kunt zelfs een voucher meenemen voor een gratis proefles.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, werd niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. De nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt. In de omgeving zijn wapens gevonden. Rusland sluit het Goethe-instituut in Moskou en 2 andere vestigingen van het Duitse Taal- en Cultuurcentrum. Dat gebeurt als reactie op de Duitse maatregel om het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn te sluiten. Duitsland zegt dat Rusland achter de aanslagpoging met een drone zit op het vliegveld van Leipzig en greep daarom in. De Russische minister Lavrov zegt nu dat dat het einde betekent van de Duitse culturele aanwezigheid in Rusland. Het dodelijke slachtoffer van het geweldsincident gisteravond in Hoogeveen is een man van 45 uit Roemenië. De politie heeft 2 verdachten van 43 en 28 aangehouden, ook uit Roemenië. Agenten kwamen aan het begin van de avond af op een melding van een ruzie. Ze vonden een ernstig gewonde man. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Volgens de politie lijkt het erop dat hij is doodgestoken, maar dat wordt nog onderzocht. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishingmails versturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich daarmee bezighoudt. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Intussen zijn veel files opgelost of ze worden snel korter, behalve die op de A4 naar Rotterdam. Want bij de Benelux-tunnel staat een pechgeval en daar zijn een paar rijstroken dicht. Vertraging is 20 minuten vanaf Den Haag-Zuid. En je hebt 10 minuten oponthoud op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Woerden en knooppunt Oude Rijn. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
9: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
10: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
9: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
10: Het is niet te geloven, hij zit erin!
9: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
11: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
9: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
12: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
9: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
13: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
14: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: docenten ontmoeten en zelf instrumenten uitproberen, van gitaar en drums tot piano en zang. Twee bands treden live op en boven is er een gezellige lounge om andere muziekliefhebbers te ontmoeten. Nog nooit muziekles gehad? Geen probleem. Je kunt zelfs een voucher meenemen voor een gratis proefles.
1: Op zaterdag 5 september van 1 tot 9 uur in het Zalencentrum De Brug in Reeuwijk vindt de derde editie van het Reeuwijks Bierfestival plaats. Verschillende brouwerijen schenken samen meer dan 30 speciaalbieren. Bezoekers ontmoeten de brouwers, ontdekken nieuwe smaken en genieten van eten en een ontspannen festivalsfeer. De brouwers schenken hun eigen bieren en vertellen bezoekers meer over de smaken, ingrediënten en het brouwproces. Kaarten en meer informatie zijn te vinden via www.reewijkbier.nl/bierfestival.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. Karin Cornelissen stopt per direct als interim gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De afgelopen periode is gebleken dat verschillen in inzichten en opvattingen over de verdere ontwikkeling van de organisatie te groot waren om samen verder te bouwen aan de organisatie in verandering. Het college en het directieteam bedanken Karin voor haar inzet en betrokkenheid bij onze gemeente. Om de continuïteit van de organisatie te waarborgen is Annette Nijhuis benoemd als interim gemeentesecretaris en algemeen directeur tot het moment dat de vaste gemeentesecretaris start. Het wervings- en selectieproces voor de aanstelling van een vaste gemeentesecretaris is gestart. Zorgorganisatie Zorgmis het Groene Hart gaat sinds 1 september verder onder een nieuwe naam, Uniek Zorg Thuis. Na 8 jaar kiest de organisatie voor een zelfstandige koers, passend bij de groei en ambities. Voor cliënten verandert er niets aan de dagelijkse zorg. Zij kunnen blijven rekenen op dezelfde vertrouwde gezichten, persoonlijke aandacht en betrokkenheid. De organisatie groeide de afgelopen 8 jaar uit van een kleinschalige zorgaanbieder tot een vertrouwde zorgorganisatie voor inwoners in de regio. Met de nieuwe naam wil Uniek Zorg Thuis benadrukken dat iedereen uniek is en recht heeft op persoonlijke en passende zorg, bij voorkeur in de vertrouwde omgeving van thuis. De nieuwe naam was vorige week al zichtbaar tijdens de vakantiespelen in Bodegraven, onder meer op shirts en sponsorborden. Ook is inmiddels een eerste video verschenen waarin directeur Jolanda Maliepaard de naamswijziging toelicht.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Op zaterdag 5 september van 1 tot 9 uur in het Zalencentrum De Brug in Reeuwijk vindt de derde editie van het Reeuwijks Bierfestival plaats. Verschillende brouwerijen schenken samen meer dan 30 speciaalbieren. Bezoekers ontmoeten de brouwers, ontdekken nieuwe smaken en genieten van eten en een ontspannen festivalsfeer. De brouwers schenken hun eigen bieren en vertellen bezoekers meer over de smaken, ingrediënten en het brouwproces. Kaarten en meer informatie zijn te vinden via www.reewijkbier.nl/bierfestival. Op zondag 6 september van 1 tot 5 uur vindt de derde editie van de Pianotour in Bodegraven plaats. Deze tour brengt pianomuziek in allerlei genres naar het centrum van Bodegraven. Op 11 locaties, van huiskamer tot café en kerk, spelen 22 pianisten klassiek, pop, jazz, blues, tango en cabaret. De middag start om 1 uur met het openingsconcert in het Evershuis. Tussen 2 en 4 kun je langs de locaties wandelen of fietsen om te genieten van live pianomuziek. Om 16:30 sluit Ramon van Engelenhoven af met een slotconcert in het Evershuis. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Meer informatie op evershuis.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar lang dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. Rusland sluit 3 vestigingen van het Duitse Goethe-instituut in het land. Het is een reactie op het sluiten van het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn door Duitsland. Die maatregelen zijn een vergelding voor de poging tot aanslag vorige maand op de luchthaven van Leipzig. Duitsland zegt dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is. In München is gisteravond brand gesticht bij het hoofdkantoor van een defensiebedrijf. Er werden meerdere brandbommen gegooid op een bouwplaats voor het kantoor. De brand werd snel geblust en volgens het bedrijf heeft het pand geen schade opgelopen. Vanwege het incident zijn 2 mensen aangehouden. Een vrouw van 28 en een man van 38, beiden uit Bulgarije. De politie onderzoekt of de aanslag in München een politiek doel had. Bij een geweldsincident in Hogeveen gisteravond is een Roemeense man van 45 omgekomen. De man werd eerst zwaargewond gevonden door agenten die een melding hadden gekregen van een ruzie. De Roemeen overleed later. De politie heeft 2 andere Roemenen aangehouden als verdachten. Ze zijn 28 en 43 jaar. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
3: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Wat kies jij? Doof of blind?
6: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
7: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
8: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Radioagenda.
1: Op zaterdag 5 september van 1 tot 9 uur in het Zalencentrum De Brug in Reeuwijk vindt de derde editie van het Reeuwijks Bierfestival plaats. Verschillende brouwerijen schenken samen meer dan 30 speciaalbieren. Bezoekers ontmoeten de brouwers, ontdekken nieuwe smaken en genieten van eten en een ontspannen festivalsfeer. De brouwers schenken hun eigen bieren en vertellen bezoekers meer over de smaken, ingrediënten en het brouwproces. Kaarten en meer informatie zijn te vinden via www.reewijkbier.nl/bierfestival.
2: Op zaterdag 5 september opent de Goudse Popschool haar deuren voor een open huis. Van 14:00 tot 18:00 het uur is iedereen welkom aan de Jan Tinbergenstraat 15 in Reeuwijk. Je kunt gratis binnenlopen, docenten ontmoeten en zelf instrumenten uitproberen. Van gitaar en drums tot piano en zang. Twee bands treden live op en boven is er een gezellige lounge om andere muziekliefhebbers te ontmoeten. Nog nooit muziekles gehad? Geen probleem. Je kunt zelfs een voucher meenemen voor een gratis proefles.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. Karin Cornelissen stopt per direct als interim gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De afgelopen periode is gebleken dat verschillen in inzichten en opvattingen over de verdere ontwikkeling van de organisatie te groot waren om samen verder te bouwen aan de organisatie in verandering. Het college en het directieteam bedanken Karin voor haar inzet en betrokkenheid bij onze gemeente. Om de continuïteit van de organisatie te waarborgen is Annette Nijhuis benoemd als interim gemeentesecretaris en algemeen directeur tot het moment dat de vaste gemeentesecretaris start. Het wervings- en selectieproces voor de aanstelling van een vaste gemeentesecretaris is gestart. Zorgorganisatie Zorgmis het Groene Hart gaat sinds 1 september verder onder een nieuwe naam, Uniek Zorg Thuis. Na 8 jaar kiest de organisatie voor een zelfstandige koers, passend bij de groei en ambities. Voor cliënten verandert er niets aan de dagelijkse zorg. Zij kunnen blijven rekenen op dezelfde vertrouwde gezichten, persoonlijke aandacht en betrokkenheid. De organisatie groeide de afgelopen 8 jaar uit van een kleinschalige zorgaanbieder tot een vertrouwde zorgorganisatie voor inwoners in de regio. Met de nieuwe naam wil Uniek Zorg Thuis benadrukken dat iedereen uniek is en recht heeft op persoonlijke en passende zorg, bij voorkeur in de vertrouwde omgeving van thuis. De nieuwe naam was vorige week al zichtbaar tijdens de vakantiespelen in Bodegraven, onder meer op shirts en sponsorborden. Ook is inmiddels een eerste video verschenen waarin directeur Jolanda Maliepaard de naamswijziging toelicht.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

dat ik straks zonder veel te klein en veel te kil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan later razen tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou. Je hart zit heel dicht bij mij.

0: regioagenda.
1: Op zaterdag 5 september van 1 tot 9 uur in het Zalencentrum De Brug in Reeuwijk vindt de derde editie van het Reeuwijks Bierfestival plaats. Verschillende brouwerijen schenken samen meer dan 30 speciaalbieren. Bezoekers ontmoeten de brouwers, ontdekken nieuwe smaken en genieten van eten en een ontspannen festivalsfeer. De brouwers schenken hun eigen bieren en vertellen bezoekers meer over de smaken, ingrediënten en het brouwproces. Kaarten en meer informatie zijn te vinden via www.reewijkbier.nl/bierfestival.
2: Op zaterdag 5 september opent de Goudse Popschool haar deuren voor een open huis. Van 14:00 tot 18:00 het uur is iedereen welkom aan de Jan Tinbergenstraat 15 in Reeuwijk. Je kunt gratis binnenlopen, docenten ontmoeten en zelf instrumenten uitproberen. Van gitaar en drums tot piano en zang. Twee bands treden live op en boven is er een gezellige lounge om andere muziekliefhebbers te ontmoeten. Nog nooit muziekles gehad? Geen probleem. Je kunt zelfs een voucher meenemen voor een gratis proefles.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt zo dat de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om extra onderzoek hadden gevraagd in een euthanasiezaak. De ouders van Milou van 17 willen weten wie die artsen zijn. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege uitzichtloos en ondraaglijk psychisch lijden. Dat traject verliep volgens de regels. Toch stuurde een groep van 14 artsen het OM een brief om de zaak te onderzoeken, terwijl ze Milou nooit hadden behandeld. De brief lekte uit, waardoor de ouders veel kritiek kregen en werden bedreigd. Rusland sluit 3 vestigingen van het Duitse Goethe-instituut in het land. Het is een reactie op het sluiten van het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn door Duitsland. Die maatregelen zijn een vergelding voor de poging tot aanslag vorige maand op de luchthaven van Leipzig. Duitsland zegt dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is. Als eerbetoon aan Lionel Messi worden alle voetbalwedstrijden in Argentinië komend weekend na 10 minuten stilgelegd. Messi maakte deze week bekend dat hij stopt als international. Het grootste gedeelte van zijn carrière voetbalde hij met rug nummer 10. Messi speelde 207 interlands voor Argentinië. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon bij 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard waaien. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

team. Op zaterdag 5 september van 1 tot 9 uur in het Zalencentrum De Brug in Reeuwijk vindt de derde editie van het Reeuwijks Bierfestival plaats. Verschillende brouwerijen schenken samen meer dan 30 speciaalbieren. Bezoekers ontmoeten de brouwers, ontdekken nieuwe smaken en genieten van eten en een ontspannen festivalsfeer. De brouwers schenken hun eigen bieren en vertellen bezoekers meer over de smaken, ingrediënten en het brouwproces. Kaarten en meer informatie zijn te vinden via www.reewijkbier.nl/bierfestival.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. Karin Cornelissen stopt per direct als interim gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De afgelopen periode is gebleken dat verschillen in inzichten en opvattingen over de verdere ontwikkeling van de organisatie te groot waren om samen verder te bouwen aan de organisatie in verandering. Het college en het directieteam bedanken Karin voor haar inzet en betrokkenheid bij onze gemeente. Om de continuïteit van de organisatie te waarborgen is Annette Nijhuis benoemd als interim gemeentesecretaris en algemeen directeur tot het moment dat de vaste gemeentesecretaris start. Het wervings- en selectieproces voor de aanstelling van een vaste gemeentesecretaris is gestart. Zorgorganisatie Zorg Mis het Groene Hart gaat sinds 1 september verder onder een nieuwe naam, Uniek Zorg Thuis. Na 8 jaar kiest de organisatie voor een zelfstandige koers, passend bij de groei en ambities. Voor cliënten verandert er niets aan de dagelijkse zorg. Zij kunnen blijven rekenen op dezelfde vertrouwde gezichten, persoonlijke aandacht en betrokkenheid. De organisatie groeide de afgelopen 8 jaar uit van een kleinschalige zorgaanbieder tot een vertrouwde zorgorganisatie voor inwoners in de regio. Met de nieuwe naam wil Uniek Zorg Thuis benadrukken dat iedereen uniek is en recht heeft op persoonlijke en passende zorg, bij voorkeur in de vertrouwde omgeving van thuis. De nieuwe naam was vorige week al zichtbaar tijdens de vakantiespelen in Bodegraven, onder meer op shirts en sponsorborden. Ook is inmiddels een eerste video verschenen, waarin directeur Jolanda Maliepaard de naamswijziging toelicht.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

regioagenda. Op zaterdag 5 september van 1 tot 9 uur in het Zalencentrum De Brug in Reeuwijk vindt de derde editie van het Reeuwijks Bierfestival plaats. Verschillende brouwerijen schenken samen meer dan 30 speciaalbieren. Bezoekers ontmoeten de brouwers, ontdekken nieuwe smaken en genieten van eten en een ontspannen festivalsfeer. De brouwers schenken hun eigen bieren en vertellen bezoekers meer over de smaken, ingrediënten en het brouwproces. Kaarten en meer informatie zijn te vinden via www.reewijkbier.nl/bierfestival. De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Openkerk kunnen bezoekers tussen 2 en 4:30 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Letschert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat schrijft het commissariaat voor de media aan de minister. Aanleiding is de laatste rel rondom de omroep. In een online uitzending tonen ON-presentatoren en jullie begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letschert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van Ongehoord Nederland uit het bestel. Het aantal gevallen van het West-Nijl-virus in Nederland is in een week tijd gestegen van 3 naar 9. Alle patiënten kregen het van een besmette mug, meldt het RIVM. Een van de patiënten is vorige week overleden. Dat was iemand die ouder dan 75 was en ook een onderliggende aandoening had. Het West-Nijl-virus komt vooral voor bij vogels en muggen. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Tientallen Afrikaanse migranten zijn vermoedelijk omgekomen bij hun tocht naar de Canarische eilanden. De Spaanse hulpdiensten vonden vanochtend een boot bij Gran Canaria met 45 opvarenden. Ook waren er 5 doden aan boord. De opvarenden zeiden dat ze hun tocht een maand geleden waren begonnen in Gambia met 128 mensen. Dat betekent dat er onderweg 80 mensen zijn omgekomen. Waarschijnlijk zijn de lichamen overboord gegooid. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om onderzoek vroegen naar een euthanasiezaak. De ouders van de 17-jarige Milou willen die artsen juridisch aanpakken omdat ze het proces in twijfel trokken, terwijl alles volgens de regels verliep. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege ondraaglijk psychisch lijden. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het westen van het land staat file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Zoeterwoudendorp en knooppunt Prins Klausplein. Door een pechgeval heb je 10 minuten oponthoud en de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: De muziekexperts. Live op BR6.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Open Kerk kunnen bezoekers tussen 2:30 en 4:30 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september.
2: Op zaterdag 5 september vindt de touwtrekwedstrijd plaats in Nieuwerbrug aan den Rijn op Weiland 34. Om 5 uur beginnen de wedstrijden voor kinderen, om 8 uur zijn de volwassenen aan de beurt. Bij de Oranjekramen is volop eten en drinken te koop en de entree is gratis. Wil je meedoen? Kijk dan in de streekagenda van BR6 voor meer informatie. De organisatie deelt iedereen in bij een team.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. Karin Cornelissen stopt per direct als interim gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Bodegraven-Reewijk. De afgelopen periode is gebleken dat verschillen in inzichten en opvattingen over de verdere ontwikkeling van de organisatie te groot waren om samen verder te bouwen aan de organisatie in verandering. Het college en het directieteam bedanken Karin voor haar inzet en betrokkenheid bij onze gemeente. Om de continuïteit van de organisatie te waarborgen, is Annette Nijhuis benoemd als interim gemeentesecretaris en algemeen directeur tot het moment dat de vaste gemeentesecretaris start. Het wervings- en selectieproces voor de aanstelling van een vaste gemeentesecretaris is gestart. Zorgorganisatie Zorgmis het Groene Hart gaat sinds 1 september verder onder een nieuwe naam, Uniek Zorg Thuis. Na 8 jaar kiest de organisatie voor een zelfstandige koers, passend bij de groei en ambities. Voor cliënten verandert er niets aan de dagelijkse zorg. Zij kunnen blijven rekenen op dezelfde vertrouwde gezichten, persoonlijke aandacht en betrokkenheid. De organisatie groeide de afgelopen 8 jaar uit van een kleinschalige zorgaanbieder tot een vertrouwde zorgorganisatie voor inwoners in de regio. Met de nieuwe naam wil Uniek Zorg Thuis benadrukken dat iedereen uniek is en recht heeft op persoonlijke en passende zorg, bij voorkeur in de vertrouwde omgeving van thuis. De nieuwe naam was vorige week al zichtbaar tijdens de vakantiespelen in Bodegraven, onder meer op shirts en sponsorborden. Ook is inmiddels een eerste video verschenen, waarin directeur Jolanda Maliepaard de naamswijziging toelicht.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt Prins Klausplein staat een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is hier dicht en daardoor heb je 10 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op zaterdag 5 september opent de Goudse Popschool haar deuren voor een open huis. Van 14:00 tot 18:00 uur is iedereen welkom aan de Jan Tinbergenstraat 15 in Reeuwijk. Je kunt gratis binnenlopen, docenten ontmoeten en zelf instrumenten uitproberen, van gitaar en drums tot piano en zang. Twee bands treden live op en boven is er een gezellige lounge om andere muziekliefhebbers te ontmoeten. Nog nooit muziekles gehad? Geen probleem. Je kunt zelfs een voucher meenemen voor een gratis proefles. Op zaterdag 5 september vindt de touwtrekwedstrijd plaats in Nieuwerbrug aan den Rijn op Weiland 34. Om 5 uur beginnen de wedstrijden voor kinderen, om 8 uur zijn de volwassenen aan de beurt. Bij de Oranjekramen is volop eten en drinken te koop en de entree is gratis. Wil je meedoen? Kijk dan in de streekagenda van BR6 voor meer informatie. De organisatie deelt iedereen in bij een team.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden daarvoor de namen nodig. De rechtbank bepaalde vanochtend dat het OM die namen binnen 5 dagen moet vrijgeven. In een reactie zeggen de ouders van Milou dat er snel tuchtrechtelijke klachten worden ingediend tegen alle artsen. Minister Letchert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat advies geeft het Commissariaat voor de Media aan de minister. Aanleiding is de laatste rel rond de omroep. In een online uitzending toonden presentatoren van ON eind juli begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letchert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van de omroep uit het bestel. De huidige El Niño kan de komende maanden uitgroeien tot de sterkste in de afgelopen 40 jaar. Dat zegt de weerorganisatie van de VN. Volgens die organisatie is er door het weerfenomeen wereldwijd een grotere kans op overstromingen en extreme hitte. De Spaanse hulpdiensten hebben bij Gran Canaria een boot met migranten ontdekt, van wie er 5 overleden waren. Hun tocht zou een maand geleden zijn begonnen in Gambia met 128 mensen aan boord. Dat betekent dat er onderweg 80 migranten zijn omgekomen. Dan het weer. Op de meeste plaatsen bewolkt met soms wat regen. In het westen en zuiden kan later vanmiddag de zon nog doorbreken. Het is 20 tot 23 graden. Morgen een onstuimige dag met veel regen. Vooral aan zee harde windstoten en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
8: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Op zondag 6 september van 1 tot 5 uur vindt de derde editie van de Piano Tour in Bodegraven plaats. Deze tour brengt pianomuziek in allerlei genres naar het centrum van Bodegraven. Op 11 locaties, van huiskamer tot café en kerk, spelen 22 pianisten klassiek, pop, jazz, blues, tango en cabaret. De middag start om 1 uur met het openingsconcert in het Evershuis. Tussen 2 en 4 kun je langs de locaties wandelen of fietsen om te genieten van live pianomuziek. Om 16:30 sluit Ramon van Engelenhoven af met een slotconcert in het Evershuis. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Meer informatie op evershuis.nl. Op zaterdag 5 september van 1 tot 9 uur in het Zalencentrum De Brug in Reeuwijk vindt de derde editie van het Reeuwijks Bierfestival plaats. Verschillende brouwerijen schenken samen meer dan 30 speciaalbieren. Bezoekers ontmoeten de brouwers, ontdekken nieuwe smaken en genieten van eten en een ontspannen festivalsfeer. De brouwers schenken hun eigen bieren en vertellen bezoekers meer over de smaken, ingrediënten en het brouwproces. Kaarten en meer informatie zijn te vinden via www.reewijkbier.nl/bierfestival.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. Karin Cornelissen stopt per direct als interim gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De afgelopen periode is gebleken dat verschillen in inzichten en opvattingen over de verdere ontwikkeling van de organisatie te groot waren om samen verder te bouwen aan de organisatie in verandering. Het college en het directieteam bedanken Karin voor haar inzet en betrokkenheid bij onze gemeente. Om de continuïteit van de organisatie te waarborgen is Annette Nijhuis benoemd als interim gemeentesecretaris en algemeen directeur tot het moment dat de vaste gemeentesecretaris start. Het wervings- en selectieproces voor de aanstelling van een vaste gemeentesecretaris is gestart. Zorgorganisatie Zorgmis het Groene Hart gaat sinds 1 september verder onder een nieuwe naam, Uniek Zorg Thuis. Na 8 jaar kiest de organisatie voor een zelfstandige koers, passend bij de groei en ambities. Voor cliënten verandert er niets aan de dagelijkse zorg. Zij kunnen blijven rekenen op dezelfde vertrouwde gezichten, persoonlijke aandacht en betrokkenheid. De organisatie groeide de afgelopen 8 jaar uit van een kleinschalige zorgaanbieder tot een vertrouwde zorgorganisatie voor inwoners in de regio. Met de nieuwe naam wil Uniek Zorg Thuis benadrukken dat iedereen uniek is en recht heeft op persoonlijke en passende zorg, bij voorkeur in de vertrouwde omgeving van thuis. De nieuwe naam was vorige week al zichtbaar tijdens de vakantiespelen in Bodegraven, onder meer op shirts en sponsorborden. Ook is inmiddels een eerste video verschenen, waarin directeur Jolanda Maliepaard de naamswijziging toelicht.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Op zaterdag 5 september van 1 tot 9 uur in het Zalencentrum De Brug in Reeuwijk vindt de derde editie van het Reeuwijks Bierfestival plaats. Verschillende brouwerijen schenken samen meer dan 30 speciaalbieren. Bezoekers ontmoeten de brouwers, ontdekken nieuwe smaken en genieten van eten en een ontspannen festivalsfeer. De brouwers schenken hun eigen bieren en vertellen bezoekers meer over de smaken, ingrediënten en het brouwproces. Kaarten en meer informatie zijn te vinden via www.reewijkbier.nl/bierfestival.
2: Op zaterdag 5 september opent de Goudse Popschool haar deuren voor een open huis. Van 14 uur tot 18 uur het uur is iedereen welkom aan de Jan Tinbergenstraat 15 in Reeuwijk. Je kunt gratis binnenlopen, docenten ontmoeten en zelf instrumenten uitproberen. Van gitaar en drums tot piano en zang. Twee bands treden live op en boven is er een gezellige lounge om andere muziekliefhebbers te ontmoeten. Nog nooit muziekles gehad? Geen probleem. Je kunt zelfs een voucher meenemen voor een gratis proefles.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. Het team zegt dat de gevolgen van de droogte goed te merken zijn. Op veel plaatsen is het grondwaterpeil nog te laag. Volgens het team kan het maanden duren totdat hersteld is. Ook het water in rivieren staat lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Dat probleem is volgens het team mogelijk pas na jaren voorbij. Verder is de kwaliteit van veel oppervlaktewater nog niet goed. Bijvoorbeeld door blauwalg. De Spaanse premier Sanchez zegt dat er geen harde bewijzen zijn dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij twee Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken. En daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Vandaag was er in het Spaanse parlement een debat over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het OM de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden de namen nodig. Van de rechtbank moet het OM die namen binnen 5 dagen vrijgeven. Het commissariaat voor de media zegt dat Omroep Ongehoord Nederland zo over de schreef is gegaan dat de minister de stekker uit de omroep kan trekken. In een online uitzending hadden de presentatoren begrip voor uitspraken van Hitler. Dan het weer. Veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en wat zon. Het is een graad of 22. Morgen veel regen en aan de kust kans op zware windstoten. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
8: Mijn naam is Daniel Rowland.
9: Ik ben Remy
10: van
9: Kesten.
10: Ik ben Marcia van Marker.
11: En ik speel op een cello van het
12: Muziekinstrumentenfonds.
13: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
14: Luister elke zaterdagnacht van

0: voor gemeente Bodegraven, Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij. BR6.
1: Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

0: regioagenda.
1: Op zondag 6 september van 1 tot 5 uur vindt de derde editie van de Piano Tour in Bodegraven plaats. Deze tour brengt pianomuziek in allerlei genres naar het centrum van Bodegraven. Op 11 locaties, van huiskamer tot café en kerk, spelen 22 pianisten klassiek, pop, jazz, blues, tango en cabaret. De middag start om 1 uur met het openingsconcert in het Evershuis. Tussen 2 en 4 kun je langs de locaties wandelen of fietsen om te genieten van live pianomuziek. Om 16:30 sluit Ramon van Engelenhoven af met een slotconcert in het Evershuis. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Meer informatie op evershuis.nl.
2: Op zaterdag 5 september opent de Goudse Popschool haar deuren voor een open huis. Van 14:00 tot 18:00 het uur is iedereen welkom aan de Jan Tinbergenstraat 15 in Reeuwijk. Je kunt gratis binnenlopen, docenten ontmoeten en zelf instrumenten uitproberen. Van gitaar en drums tot piano en zang. Twee bands treden live op en boven is er een gezellige lounge om andere muziekliefhebbers te ontmoeten. Nog nooit muziekles gehad? Geen probleem. Je kunt zelfs een voucher meenemen voor een gratis proefles.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. Karin Cornelissen stopt per direct als interim gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De afgelopen periode is gebleken dat verschillen in inzichten en opvattingen over de verdere ontwikkeling van de organisatie te groot waren om samen verder te bouwen aan de organisatie in verandering. Het college en het directieteam bedanken Karin voor haar inzet en betrokkenheid bij onze gemeente. Om de continuïteit van de organisatie te waarborgen is Annette Nijhuis benoemd als interim gemeentesecretaris en algemeen directeur tot het moment dat de vaste gemeentesecretaris start. Het wervings- en selectieproces voor de aanstelling van een vaste gemeentesecretaris is gestart. Zorgorganisatie Zorgmis het Groene Hart gaat sinds 1 september verder onder een nieuwe naam, Uniek Zorg Thuis. Na 8 jaar kiest de organisatie voor een zelfstandige koers, passend bij de groei en ambities. Voor cliënten verandert er niets aan de dagelijkse zorg. Zij kunnen blijven rekenen op dezelfde vertrouwde gezichten, persoonlijke aandacht en betrokkenheid. De organisatie groeide de afgelopen 8 jaar uit van een kleinschalige zorgaanbieder tot een vertrouwde zorgorganisatie voor inwoners in de regio. Met de nieuwe naam wil Uniek Zorg Thuis benadrukken dat iedereen uniek is en recht heeft op persoonlijke en passende zorg, bij voorkeur in de vertrouwde omgeving van thuis. De nieuwe naam was vorige week al zichtbaar tijdens de vakantiespelen in Bodegraven, onder meer op shirts en sponsorborden. Ook is inmiddels een eerste video verschenen, waarin directeur Jolanda Maliepaard de naamswijziging toelicht.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Op zondag 6 september van 1 tot 5 uur vindt de derde editie van de Pianotour in Bodegraven plaats. Deze tour brengt pianomuziek in allerlei genres naar het centrum van Bodegraven. Op 11 locaties, van huiskamer tot café en kerk, spelen 22 pianisten klassiek, pop, jazz, blues, tango en cabaret. De middag start om 1 uur met het openingsconcert in het Evershuis. Tussen 2 en 4 kun je langs de locaties wandelen of fietsen om te genieten van live pianomuziek. Om 16:30 sluit Ramon van Engelenhoven af met een slotconcert in het Evershuis. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Meer informatie op evershuis.nl. De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Open Kerk kunnen bezoekers tussen 2 en 16:30 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Er zijn ook een paar tieners bij. In totaal werden in de loop van dinsdag 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Zij worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor een jaar sluit. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. De gevolgen van de droogte zijn nog goed te merken. Zo staat het water in rivieren lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Het moet nog maanden veel regenen voordat dat probleem voorbij is. En op veel plaatsen is het grondwaterpeil te laag. Volgens het team kan het nog jaren duren totdat hersteld is. De Spaanse premier Sanchez heeft geen harde bewijzen dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij twee Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken. En daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Vandaag debatteerde het Spaanse parlement over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. De sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal in de nacht gaat niet door. Dat heeft Rijkswaterstaat besloten. Eerder zou het kanaal voor grote schepen en schepen met een gevaarlijke lading in de nacht dichtgaan, omdat er te weinig verkeersleiders zijn. Dat besluit viel verkeerd bij de branchevereniging. Dan het weer, veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en wat zon bij 22 graden. Morgen veel regen, aan de kust kans op zware windstoot. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat ongeveer 30 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A4 Rotterdam richting Den Haag, voor Den Haag-Zuid 10 minuten oponthoud. De A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Hoofddorp en Schiphol 10 minuten. A16 Rotterdam richting Breda voor Dordrecht 10 minuten vertraging. A20 Gouda richting Hoek van Holland voor Rotterdam-Delfshaven 10 minuten oponthoud. De N207 Hillegom richting Bergambacht voor Alphen aan de Rijn Centrum 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
9: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
10: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
9: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
10: Het is niet te geloven, hij zit erin!
9: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
11: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
9: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
12: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
9: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
13: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
14: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Openkerk kunnen bezoekers tussen 2:30 en 5:30 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september.
2: De najaarsmarkt Bodegraven.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. Karin Cornelissen stopt per direct als interim gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De afgelopen periode is gebleken dat verschillen in inzichten en opvattingen over de verdere ontwikkeling van de organisatie te groot waren om samen verder te bouwen aan de organisatie in verandering. Het college en het directieteam bedanken Karin voor haar inzet en betrokkenheid bij onze gemeente. Om de continuïteit van de organisatie te waarborgen is Annette Nijhuis benoemd als interim gemeentesecretaris en algemeen directeur tot het moment dat de vaste gemeentesecretaris start. Het wervings- en selectieproces voor de aanstelling van een vaste gemeentesecretaris is gestart. Zorgorganisatie Zorgmis het Groene Hart gaat sinds 1 september verder onder een nieuwe naam, Uniek Zorg Thuis. Na 8 jaar kiest de organisatie voor een zelfstandige koers, passend bij de groei en ambities. Voor cliënten verandert er niets aan de dagelijkse zorg. Zij kunnen blijven rekenen op dezelfde vertrouwde gezichten, persoonlijke aandacht en betrokkenheid. De organisatie groeide de afgelopen 8 jaar uit van een kleinschalige zorgaanbieder tot een vertrouwde zorgorganisatie voor inwoners in de regio. Met de nieuwe naam wil Uniek Zorg Thuis benadrukken dat iedereen uniek is en recht heeft op persoonlijke en passende zorg, bij voorkeur in de vertrouwde omgeving van thuis. De nieuwe naam was vorige week al zichtbaar tijdens de vakantiespelen in Bodegraven, onder meer op shirts en sponsorborden. Ook is inmiddels een eerste video verschenen, waarin directeur Jolanda Maliepaard de naamswijziging toelicht.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat ongeveer 80 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A4, daarna richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux is de vertraging 10 minuten. A20, Hoek van Holland richting Gouda. Voor Rotterdam Overschiet 10 minuten. Voor Moordrecht ook 10 minuten oponthoud. A44, Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten. De N207, Alphen aan de Rijn richting Bergambacht. Voor industriegebied Gouwenstroom 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Openkerk kunnen bezoekers tussen 2:30 en 5:30 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september.
2: De najaarsmarkt Bodegraven komt eraan. Van woensdag 9 tot en met zaterdag 12 september is er van alles te beleven in het centrum. Denk aan kermis, braderie en optredens, sportief en cultureel, voor ieder wat wils. Op donderdag 10 september wordt tijdens het kaascorso bekendgemaakt wie de nieuwe kaaskoningin wordt, samen met haar hofdames en hofmeisjes. De najaarsmarkt. Een feest voor en door Bodegraven.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Ook zijn er een paar tieners bij. In de loop van dinsdag werden 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Ze worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor een jaar sluit. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard in de nationale investeringsinstelling wordt gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen en het moet voorkomen dat ze uit Nederland vertrekken. Eerder al pleiten 70 economen en wetenschappers voor zo'n bank. Veel andere Europese landen hebben die al. Nederland heeft wel fondsen zoals InvestNL. Durfinvesteerders, pensioenfondsen en banken zouden hun geld sneller willen uitlenen als ook de overheid erachter staat. De Amerikaanse feminist, activist en journalist Gloria Steinem is overleden. Ze was een van de krachtigste voorvechters van de Amerikaanse vrouwenbeweging. Daarmee begon ze in de jaren 60. Ze schreef toen onder meer een essay over de bevrijding van vrouwen in New York Magazine. Ook zette Steinem zich in voor de legalisering van abortus. Uitgevers waren aanvankelijk niet geïnteresseerd in haar opvattingen en dus moesten die kenbaar maken op protestbijeenkomsten en manifestaties. Gloria Steinem was 92 jaar. Het weer: in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode. Tussen de 19 en 22 graden. Morgen is een onstuimige dag met aan zee enige tijd een harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Ook boven land waait het stevig. Het is bewolkt en er trekken buien over. De temperatuur ligt tussen de 18 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat ongeveer 80 kilometer file. De meeste files leveren niet veel meer dan 5 minuten vertraging op. De wat langere files staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelevarensveen en Knoop het Hofvliet 10 minuten oponthoud. Bij Den Haag richting Rotterdam voor Den Haag Zuid 10 minuten. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 10 minuten. De A20 richting Hoek van Holland voor Rotterdam-Delfshaven 10 minuten. De N207 Alphen aan de Rijn richting Bergambacht voor afrit Moordrecht 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wat kies jij? Doof of blind?
8: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
9: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Op zondag 6 september van 1 tot 5 uur vindt de derde editie van de Piano Tour in Bodegraven plaats. Deze tour brengt pianomuziek in allerlei genres naar het centrum van Bodegraven. Op 11 locaties, van huiskamer tot café en kerk, spelen 22 pianisten klassiek, pop, jazz, blues, tango en cabaret. De middag start om 1 uur met het openingsconcert in het Evershuis. Tussen 2 en 4 kun je langs de locaties wandelen of fietsen om te genieten van live pianomuziek. Om 16:30 sluit Ramon van Engelenhoven af met een slotconcert in het Evershuis. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Meer informatie op evershuis.nl. Op zaterdag 5 september van 1 tot 9 uur in het Zalencentrum De Brug in Reeuwijk vindt de derde editie van het Reeuwijks Bierfestival plaats. Verschillende brouwerijen schenken samen meer dan 30 speciaalbieren. Bezoekers ontmoeten de brouwers, ontdekken nieuwe smaken en genieten van eten en een ontspannen festivalsfeer. De brouwers schenken hun eigen bieren en vertellen bezoekers meer over de smaken, ingrediënten en het brouwproces. Kaarten en meer informatie zijn te vinden via www.reewijkbier.nl/bierfestival.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. Karin Cornelissen stopt per direct als interim gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Bodegraven-Reewijk. De afgelopen periode is gebleken dat verschillen in inzichten en opvattingen over de verdere ontwikkeling van de organisatie te groot waren om samen verder te bouwen aan de organisatie in verandering. Het college en het directieteam bedanken Karin voor haar inzet en betrokkenheid bij onze gemeente. Om de continuïteit van de organisatie te waarborgen is Annette Nijhuis benoemd als interim gemeentesecretaris en algemeen directeur tot het moment dat de vaste gemeentesecretaris start. Het wervings- en selectieproces voor de aanstelling van een vaste gemeentesecretaris is gestart. Zorgorganisatie Zorgmis het Groene Hart gaat sinds 1 september verder onder een nieuwe naam, Uniek Zorg Thuis. Na 8 jaar kiest de organisatie voor een zelfstandige koers, passend bij de groei en ambities. Voor cliënten verandert er niets aan de dagelijkse zorg. Zij kunnen blijven rekenen op dezelfde vertrouwde gezichten, persoonlijke aandacht en betrokkenheid. De organisatie groeide de afgelopen 8 jaar uit van een kleinschalige zorgaanbieder tot een vertrouwde zorgorganisatie voor inwoners in de regio. Met de nieuwe naam wil Uniek Zorg Thuis benadrukken dat iedereen uniek is en recht heeft op persoonlijke en passende zorg, bij voorkeur in de vertrouwde omgeving van thuis. De nieuwe naam was vorige week al zichtbaar tijdens de vakantiespelen in Bodegraven, onder meer op shirts en sponsorborden. Ook is inmiddels een eerste video verschenen, waarin directeur Jolanda Maliepaard de naamswijziging toelicht.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is vrij druk in de regio West met 100 kilometer file. De files met 10 minuten of meer vertraging staan op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, tussen Den Horen en Knoopend Hoflied 10 minuten oponthoud. A12 Utrecht richting Den Haag voor Woerden 1/2 uur. A16 Breda richting Rotterdam voor Knoopend Bresseplein 10 minuten oponthoud. A20 richting Gouda tussen Knoopend Ketelplein en Rotterdam Overschiet 10 minuten. De A20 richting Hoek van Holland voor Rotterdam Delfshaven 10 minuten. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Openkerk kunnen bezoekers tussen 2:30 en 5:30 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september.
2: Op zaterdag 5 september opent de Goudse Popschool haar deuren voor een open huis. Van 14:00 tot 18:00 is iedereen welkom aan de Jan Tinbergenstraat 15 in Reeuwijk. Je kunt gratis binnenlopen, docenten ontmoeten en zelf instrumenten uitproberen. Van gitaar en drums tot piano en zang. Twee bands treden live op en boven is er een gezellige lounge om andere muziekliefhebbers te ontmoeten. Nog nooit muziekles gehad? Geen probleem. Je kunt zelfs een voucher meenemen voor een gratis proefles.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert van Media laat weten dat ze snel een beslissing gaat nemen die ze eerst met de leiding van de omroep wil delen. Na het weekend maakt ze haar besluit openbaar. Bronnen rond de coalitie en het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de minister zal beslissen dat de omroep zijn licentie kwijtraakt en niet meer mag uitzenden als publieke omroep. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de rechtse omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. In België zijn 3 Nederlanders opgepakt bij een drugslab in een huis. Het zijn mannen tussen de 41 en 45 jaar. Het lab werd gevonden bij een huiszoeking in Pelt, net over de grens bij Valkenswaard. De inval werd gedaan vanuit een Nederlands onderzoek. Ongeveer 20 Nederlandse en Belgische politieagenten waren aanwezig bij de huiszoeking. In het lab werd een chemische stof gemaakt dat gebruikt kan worden als versnijdingsmiddel bij cocaïne. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. Leerlingen en docenten van een middelbare school in Midden-Java kregen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. Dinsdag werden 644 leerlingen van een kostschool in Oost-Java ziek en op een andere school werden gisteren 49 leerlingen ziek na het eten van gebakken rijst. Ook op Sumatra werden honderden schoolkinderen ziek. De schoolmaaltijden in Indonesië zijn gratis. Mogelijk is dat van invloed op de kwaliteit. Het weer in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode. Het is tussen de 19 en 22 graden. Morgen een onstuimige dag met aan zee enige tijd harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Over land waait het ook stevig. Het is bewolkt, er trekken buien over, temperatuur 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat nog ruim 100 kilometer file. De files met 10 minuten of meer vertraging staan op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Delft en knooppunt Hofvliet 10 minuten oponthoud. De A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen 20 minuten vertraging. Daar staat een auto met pech. A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Bunnik en Harmelen een half uur. A20 Gouda richting Hoek van Holland. Rotterdam-Delfshaven is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Op zaterdag 5 september van 1 tot 9 uur in het Zalencentrum De Brug in Reeuwijk vindt de derde editie van het Reeuwijks Bierfestival plaats. Verschillende brouwerijen schenken samen meer dan 30 speciaalbieren. Bezoekers ontmoeten de brouwers, ontdekken nieuwe smaken en genieten van eten en een ontspannen festivalsfeer. De brouwers schenken hun eigen bieren en vertellen bezoekers meer over de smaken, ingrediënten en het brouwproces. Kaarten en meer informatie zijn te vinden via www.reewijkbier.nl/bierfestival.
2: De najaarsmarkt Bodegraven komt eraan. Van woensdag 9 tot en met zaterdag 12 september is er van alles te beleven in het centrum. Denk aan kermis, braderie en optredens, sportief en cultureel, voor ieder wat wils. Op donderdag 10 september wordt tijdens het kaascorso bekendgemaakt wie de nieuwe kaaskoningin wordt, samen met haar hofdames en hofmeisjes. De najaarsmarkt, een feest voor en door Bodegravers.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. Karin Cornelissen stopt per direct als interim gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De afgelopen periode is gebleken dat verschillen in inzichten en opvattingen over de verdere ontwikkeling van de organisatie te groot waren om samen verder te bouwen aan de organisatie in verandering. Het college en het directieteam bedanken Karin voor haar inzet en betrokkenheid bij onze gemeente. Om de continuïteit van de organisatie te waarborgen is Annette Nijhuis benoemd als interim gemeentesecretaris en algemeen directeur tot het moment dat de vaste gemeentesecretaris start. Het wervings- en selectieproces voor de aanstelling van een vaste gemeentesecretaris is gestart. Zorgorganisatie Zorgmis het Groene Hart gaat sinds 1 september verder onder een nieuwe naam, Uniek Zorg Thuis. Na 8 jaar kiest de organisatie voor een zelfstandige koers, passend bij de groei en ambities. Voor cliënten verandert er niets aan de dagelijkse zorg. Zij kunnen blijven rekenen op dezelfde vertrouwde gezichten, persoonlijke aandacht en betrokkenheid. De organisatie groeide de afgelopen 8 jaar uit van een kleinschalige zorgaanbieder tot een vertrouwde zorgorganisatie voor inwoners in de regio. Met de nieuwe naam wil Uniek Zorg Thuis benadrukken dat iedereen uniek is en recht heeft op persoonlijke en passende zorg, bij voorkeur in de vertrouwde omgeving van thuis. De nieuwe naam was vorige week al zichtbaar tijdens de vakantiespelen in Bodegraven, onder meer op shirts en sponsorborden. Ook is inmiddels een eerste video verschenen waarin directeur Jolanda Maliepaard de naamswijziging toelicht.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan nog files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Hoelevaretsveen is de vertraging 5 minuten. A12 Arnhem richting Den Haag voor Harmelen 10 minuten. A13 Rotterdam richting Den Haag. Tussen afrit Rotterdam Airport en Delft-Noord een half uur extra reistijd. A20 Gouda richting Hoek van Holland, Rotterdam-Delfshaven 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Openkerk kunnen bezoekers tussen 2:30 en 5:30 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september.
2: De najaarsmarkt Bodegraven komt eraan. Van woensdag 9 tot en met zaterdag 12 september is er van alles te beleven in het centrum. Denk aan kermis, braderie en optredens, sportief en cultureel, voor ieder wat wils. Op donderdag 10 september wordt tijdens het Kaascorso bekendgemaakt wie de nieuwe kaaskoningin wordt, samen met haar hofdames en hofmeisjes. De najaarsmarkt, een feest voor en door Bodegraven.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Robert Walters met het NOS-journaal. De burgemeester van onder meer Overasselt snapt dat inwoners een structurele oplossing willen voor het geweld in een dorp. Dat zei hij bij een persmoment. De woning is per direct een jaar gesloten. Het permanent sluiten van de woning is nu niet mogelijk, zegt de burgemeester. Hij sloot het pand al meerdere keren de afgelopen jaren. Hij zegt ook dat de gemeenschap in Overasselt tijd nodig heeft om de gebeurtenissen van deze week te verwerken. Eerder vandaag werd bekend dat er in de zaak voornamelijk twintigers zijn aangehouden, maar ook een paar tieners. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan, dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op en dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden, loopt. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchet laat weten dat ze snel een beslissing neemt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Omrzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Barrère werd tweede, Buitrago derde. Rode truidrager Mas kwam in 3 minuten later binnen dan Omrzel. Vandaag stond er een lastige bergrit over 167 kilometer op de planning. In het algemeen klassement is Omrzel de grootste tijger van de dag. Hij klimt naar plek 6. Het weer vanavond af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat nog een file op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen 16hoven en Bergse Hoek is de vertraging 30 minuten. Dat komt er een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: De muziekexperts. Live op BR6.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
11: Alles.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Drie Nederlandse mannen zijn in België opgepakt bij een drugslab in een huis. De politie deed er een inval na een Nederlands onderzoek. In het lab werd een stof gemaakt om cocaïne mee te versnijden. Ook in Valkenswaard was er een inval in hetzelfde onderzoek. Daar werden spullen gevonden om drugs mee te maken. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard in de nationale investeringsinstelling worden gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen. Eerder pleiten 70 economen en wetenschappers al voor zo'n bank, onder wie deze expert.
2: Dit gaat in ieder geval helpen. Het is niet dat wij nu dit probleem in één klap kunnen oplossen. Maar er wordt in ieder geval aan gewerkt door financiering te verschaffen voor dit soort bedrijven.
1: Nederland heeft wel fondsen zoals InvestNL. Maar geldschieters zouden meer gerust zijn als ook de overheid erachter staat. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt die ze eerst met de leiding van de omroep deelt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Onder meer nadat hoofdredacteur en commentator een begrip hadden getoond voor uitspraken van Hitler. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Omrzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Commentator Andries Leijman.
3: Nu is er dus een nieuw talent opgestaan. Omrzel, die ook klimt in het klassement, stond 10e en gaat waarschijnlijk naar plek 6.
1: Rode truidrager Mas kwam 3 minuten later binnen dan Omrzel en blijft aan de leiding. Het weer vanavond, af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
5: Waar vind ik nieuwe mensen?
4: Vragen over groei.
6: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
4: Of vragen waar je niet omheen kunt.
7: Hoe behoud ik mijn mensen?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
10: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
12: Altijd dichtbij. BR6.
13: U luistert naar Gewijde Muziek, het religieuze radioprogramma van BR6. Met veel muziek en onder het motto Stof tot nadenken, een gesproken woord. Wij wensen u een gezegend uur.
14: Welkom luisteraars bij het programma Gewijde Muziek. Presentatie, techniek en samenstelling van de liederen Liane Vrieswijk. Vandaag gaan we beginnen met een tekst uit Markus 9, vers 23 en 24. Jezus zei tegen hem, of ik dat zou kunnen, alles kan voor wie vertrouwen heeft. Meteen riep de vader van de jongen uit, ik heb vertrouwen, kom mijn gebrekkig vertrouwen te hulp. Dat mag ook jouw of uw gebed zijn vandaag. Als je geloven en vertrouwen moeilijk vindt, de Heer komt je te hulp.

Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen: de Heer is mijn helper. Ik heb niets te vrezen. Wat kan een mens mij aandoen? Hebreeën 13, vers 6. Als je die woorden onthoudt, kun je deze dag aan.

Kinderen, ik schrijf u dit met de bedoeling dat u niet zou zondigen. Maar ook al zou iemand zonde doen, we hebben een helper bij de Vader, Jezus Christus, die rechtvaardig is, die onze zonde uitwist, en niet alleen die van ons, maar die van de hele wereld. 1 Johannes 2, vers 1 en 2. Dacht je nu nog steeds dat die verzoening niet voor jou zou zijn? De hele wereld hoort. Daar hoor jij ook echt zelf bij.

Wees niet bedroefd, maar laat de vreugde die de Heer u schenkt uw kracht zijn. Nehemia 8, vers 10b. Woorden van de profeet Ezra voor het volk Israël, toen men besefte hoe weinig ze terechtbrachten van Gods geboden. Woorden die ook tegen ons gezegd worden. Wees blij, Hij is je kracht, Hij zal je helpen, Hij zal je genadig zijn.

Wees niet bang, want ik ben bij u. Wees niet angstig, want ik ben uw God. Ik maak u sterk en sta u bij. Ik ondersteun u met mijn rechtvaardige rechterhand. Jesaja 41, vers 10. Nou, wat kan ons dan nog gebeuren?

Het geloof van uw hart brengt de gerechtigheid en de belijdenis van uw mond brengt de redding. Zo zegt de schrift het. Niemand die in hem gelooft zal worden teleurgesteld. Romeinen 10, vers 10 en 11. Gods beloften zijn niet vaag of onduidelijk. Ook vandaag vraagt hij jou en mij, geloof je in mij? Daar komt het op aan.

De Heer tandt niet met zijn belofte, zoals sommigen menen, die van vertraging spreken. Maar hij heeft geduld met u, omdat hij wil dat allen tot inkeer komen en niemand verloren gaat. 2 Petrus 3, vers 9. Wat een goddelijk geduld! God vaagt deze wereld vol haat en goddeloosheid nog niet weg. Hij wacht en hoopt tot nog meer mensen zich tot hem keren. Hij wil ons leven, niet onze ondergang.

Veel hebt u tot stand gebracht voor ons, Heer. Mijn God, in wonderwerken en plannen voor ons kan niemand zich met u meten. Al zou ik ervan willen getuigen en spreken, het zijn er te veel om te tellen. Psalm 40, vers 6. Over mensen die je bewondert kun je misschien best lang praten. Over God en wat hij deed en doet raken we nooit uitverteld.

De Heer van de Vrede, Hij geeft u vrede, altijd en op allerlei manieren. Moge de Heer met u allen zijn. 2 Thessalonicenzen 3, vers 16. Deze prachtige zegenbeden geef ik graag vandaag door. Draag hem mee bij alles wat je doet en zegt. We zijn hiermee alweer bijna aan het einde gekomen van het programma Gewijde Muziek. Presentatie, techniek en samenstelling van de liederen, Liane Vrieswijk. En ik bid u voor aankomende week Gods nabijheid, liefde en rijke zegen toe. Vrede in uw hart en heel graag tot de volgende keer.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar geweld in Overasselt. Verslaggever Marieke de Vries over die vondst.
2: Die worden meegenomen in het onderzoek naar de schietpartij hier in Overasselt, zegt de politie. Waar ze zijn aangetroffen, om wat voor wapens het gaat, daar zijn verder nog geen mededelingen over gedaan.
1: Voor de schietpartij zitten 34 mensen vast. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten. Het lichaam van oorlogsmisdadiger en voormalig Bosnisch-Servisch legerleider Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week in Den Haag, waar hij een levenslange straf uitzat voor onder meer de genocide in Srebrenica. Daarbij werden meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen vermoord. Servië wilde Mladic met de hoogste eer begraven, maar kreeg daarop forse kritiek van de EU. De president van het land zegt nu dat het geen staatsbegrafenis wordt, maar er is wel een militaire dienst en een mogelijkheid voor het nemen van afscheid. De man die zijn moeder doodde in Den Haag en daarna het huis in brand stak, moet, als het aan het OM ligt, tbs met dwangverpleging krijgen. Een celstraf voor de 20-jarige is niet mogelijk, zegt deze verslaggever van Omroep West.
3: Hij is onderzocht in het Pieter Baan Centrum en daar is vastgesteld dat hij schizofreen is, dat hij destijds in een psychose zat en dat hij dus volledig ontoerekeningsvatbaar was. En dat betekent dan dat er geen celstraf kan volgen.
1: Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op. Dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden euro's, loopt. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Morgen vooral in het noorden veel regen bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik, een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
6: Mijn naam is Daniel Rowland.
7: Ik ben Remy van
8: Kesten. Ik ben Marcia van
7: Scherp
8: en ik speel op een cello van het Muziekinstrument.
9: Ik speel op een
8: cello
9: van het
5: Muziekinstrumentenfonds. Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
10: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
11: Hoe kom ik hier weg?
10: Vragen die over je toekomst gaan.
12: Hoe word ik beter in mijn vak?
10: Of één die je wakker houdt.
13: Hoe begin ik weer met werken?
10: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Voor gemeente Bodegraven, Reewijk en de wijde omgeving.
14: U gaat nu luisteren naar Praise the Lord with Music. Een programma dat afgelopen vrijdag is samengesteld en gepresenteerd door Yannick Sinema op RTW Waddinxveen.

Een hele goede avond en van harte welkom bij Praise the Lord with Music. Ja, zoals iedere week weer op jouw donderdag of vrijdagavond. Want op donderdag zitten we bij BR6 Bodegraaf Reeuwijk. En op vrijdag bij R2FM Radio en TV Waddinxveen. En de tv die kan je bekijken via www.r2.nl. Daar kan je live meekijken wat hier allemaal in de studio is gebeurd. Maar dan moet ik natuurlijk wel het knopje aanzetten. En dat heb ik nu gedaan, dus nu kan je ook de studio in kijken. Hoe mooi is dat? Ja, het wordt een bomvolle uitzending hoor vandaag, zeker weten. Want de Pinksteren komt eraan. Dat is namelijk op 24 mei en 25 mei, eerste en tweede Pinksterdag. En we gaan het natuurlijk hebben over opwekking. Er zijn nog veel meer concerten, ook deze maand van Celtic Worship onder andere. Maar ook The Sand Knights komt eraan. Dus blijf lekker luisteren. We gaan beginnen met, hoe noem je het? House, techno, maakt niet uit. Het is in ieder geval gospel. The Uprising, Rave Jesus en alom bekend Roberto Rosso en God's Nation. Van harte welkom bij Praise the Lord with Music.

Dat waren The Uprising, Rave Jesus, Roberto Rosso en God's Nation met Come Home. En we gaan het hebben over de EO Jongerendag. Die vindt op 6 juni plaats met artiesten als Battle Music, KB, Elevation Rhythm komt eraan, Tarion komt eraan, Battle Music komt er niet aan. Dat zeg ik verkeerd. Ja, en nog zoveel meer, want er worden nog artiesten bekendgemaakt. Daar later meer over. Eerst dus muziek van KB, die komt ook naar de EO Jongerendag met Hold Me Back.

En je hoorde Hulvey, Phil Wickham en Tyrone Wells met How Great. En we gaan naar het Strand Heem Festival. Dat is een vierdaags festival in het noorden van het land. Dat elk jaar gehouden wordt in het Hemelvaartweekend. En dat is dit jaar op 14 mei. De donderdag natuurlijk, hè. Voor Pinksteren. En het is de laatste jaren uitgegroeid tot een van de grootste christelijke festivals van Nederland. Met in 2025 opnieuw een record aantal bezoekers. Elk jaar komen vele bekende sprekers en bands uit binnen- en buitenland naar het Strandheem Festival. Er zijn stands, workshops, seminars en jongerenprogramma You Wave. En er is ook nog genoeg te doen voor de kids. De toegang tot het festival en parkeren is gratis. Er dienen alleen tickets gekocht te worden voor sommige concerten. Voor de mensen die dan van ver afkomen zijn er diverse overnachtingsmogelijkheden in de prachtige omgeving. In 2026 vindt het dus plaats, het Strandheem Festival van 14 tot en met 17 mei. Ja, maar dan heb ik nog niet verteld wie er allemaal komen. Nou, om ze nou allemaal te noemen, dat is een beetje veel. Ik kan wel een kleine greep doen uit de hele grote line-up die ze hebben. Christian Verwoerd komt, Open Door staat er. Julia Mulder, Huis van Bellen, Eline Seger staat er. Ja, je kan eigenlijk zeggen wie staat er niet. De DJ-set van 7FM. Ja, het is echt ongelooflijk als je naar die line-up kijkt. Zo groot. Ik zou gewoon naar de website toe gaan. Strandheemfestival.nl. En daar kan je alle informatie vinden. Kees Kreinhardt en Mosaic Worship, die staan er ook. En daar had ik muziek van klaarstaan. Maar je raadt het al, zoals vorige week ook ging. Het staat er niet meer, dus we gaan lekker verder met Spring Harvest en Lou Vellingen met Sing, Sing, Sing.

Ja, dat waren Dion, Sam Rivera en Roosevelt Stewart met In The Light. En ik had jullie nog muziek beloofd van Mosaic Worship. Dus daar komt hij, een nieuwste release, Ruach.

Dat was Tarion met Magical Feeling. Die komen ook naar de EO Jongerendag op 6 juni in Ahoy, Rotterdam. En ik kreeg van Impact Church, dat is een kerk hier in Waddinxveen, in de Cultuurhuis de Kroon op Gouweplein 1 hier in het mooie Waddinxveen. Zondag 3 mei komen ze weer in de ochtend bij elkaar als Impact Church. Ze zijn blij dat Lenneke van der Jacht bij hun het woord van God komt delen. Lenneke is iemand met diep verlangen naar Jezus en warm hart voor mensen en een passie die aanstekelijk is. Ze starten 3 mei samen om 10:30 en na de samenkomst drinken ze ook nog koffie en je bent van harte welkom. Nou, Impact Churches, Cultuurhuis de Kroon, Gouweplein nummer 1 in Waddinxveen. Oftewel in de bibliotheek / theater. En we gaan verder met muziek van Opwekking. Het nieuwe nummer van vandaag uitgekomen, Heel Mijn Hart Zingt. Opwekkingsnummer 920.

Mocht je ze niet kennen, ga ze checken. Limo Blaze, Nathan Davis Jr. en Trendsetter Sense met Will Be Done. En daarmee zijn we bijna het einde gekomen van dit eerste uur van Presidortive Music. Geen zorgen, het volgende uur zijn we gewoon weer terug. En dan gaan we alvast een klein stukje vooruit blikken op Pinksteren. Met onder andere natuurlijk het grote opwekking. En 15 mei kan ik alvast zeggen, gaan we Pinkster Special doen hier bij Praise the Lord with Music. Daar zometeen meer over. Nu eerst nog eventjes genieten van de muziek tot aan het nieuws en de reclame. En dat doen we met nieuwe muziek van Brandon Lake en Nick Jonas, de auteur. Tot zometeen.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij Volkswagen gaan 50.000 banen verdwijnen. De raad van commissarissen van het bedrijf staat achter de plannen om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Minister Letchert zegt dat ze binnen een paar dagen laat weten of Ongehoord Nederland door mag als publieke omroep. Vandaag werd bekend dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Politiek verslaggever Roel Bolsius.
2: Bronnen binnen de coalitie en rond het kabinet laten ons al weten dat het besluit zal zijn de omroeplicentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Ze zal eerst in gesprek gaan met Ongehoord Nederland, het nieuws daar brengen. Dan zal ze het besluit officieel maken en naar buiten brengen.
1: Al jaren zijn er problemen bij Ongehoord Nederland. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. De schoolmaaltijden worden in bulk gemaakt, zegt correspondent Mustafa Margadi.
3: Waardoor veel van die bedrijven producten van lage kwaliteit aankopen of op andere manieren de kantjes ervan aflopen om meer geld in eigen zak te houden. Komt er ook nog eens een boel corruptie bij kijken. Voormalig hoofd van dit maaltijdenproject is opgepakt voor corruptie. Kortom, allemaal zaken die ten koste gaan van de gezondheid van veel kinderen.
1: Zo kregen leerlingen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In de eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek heel groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Het weer vanavond is het op de meeste plaatsen droog en enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Luister elke zaterdagnacht van 12.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Voor gemeente Bodegraven, Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
7: U gaat nu luisteren naar Praise the Lord with Music. Een programma dat afgelopen vrijdag is samengesteld en gepresenteerd door Yannick Sinema op RTW Waddinxveen.

0: Welkom bij Praise the Lord with Music op uw radio, presentatie en samenstelling Yannick Cinema.
1: Ja, welkom terug bij het tweede uur van Praise the Lord with Music. We begonnen dit laatste uur met Planet Shakers met het nummer Mighty God, de live versie die onlangs is uitgekomen. En wat gaan we allemaal doen in dit laatste uur? Nou, ik heb heel veel muziek. Dat zeker van onder andere Cici Wijnens komt voorbij. Tom Royaal komt voorbij. Jay Stamper komt voorbij. Wie is dat ook weer? Dat hoor je zo, want we gaan het ook hebben over opwekking, Pinksteren. Ja, de Pinkster Special die komt eraan. Daar zo meteen meer over. We gaan eerst naar muziek van Don Cartel. Bigger is Better. Welkom terug bij Praise the Lord with Music.

We gaan het hebben over Pinksterconferentie. Ja, daar had ik het net ook al over. We gaan een special houden op 15 mei. Dat doen we ieder jaar weer. En dan gaan we het gewoon hebben over onder andere opwekking, onder andere. Dus het thema, dat is Ik Ben. Ja, tijdens het Pinkster Weekend van vrijdag 22 mei tot en met maandag 25 mei organiseert opwekking voor de 56ste keer de jaarlijkse Pinksterconferentie op het evenementterrein van Walibi Holland in Biddinghuizen. Goed om te weten, Praise the Lord with Music is er dan ook niet, want ik ben er het hele weekend om daar als geluidstechnicus het geluid te verzorgen. In de woestijn werd Mozes stilgezet door een brandende struik die niet verteerde. Uit het vuur sprak God, ik ben die ik ben. Exodus 3 vers 14. Mozes trok zijn schoenen uit. Het was een heilige grond. Zijn roeping werd vernieuwd. Ook aan ons openbaart God zich als de Ik Ben. Een God van nabijheid, trouw en kracht. Door de Bijbel heen leert hij ons zijn namen kennen. Zoals Yahweh Jireh, dat betekent de Heer die voorziet. Yahweh Rapha, de Heer die geneest. En Yahweh M. Kadesh, de Heer die heiligt. Ja, de naam van God. Zijn namen tonen zijn hart, zijn karakter, zijn werk. Tijdens de Pinksterconferentie vormen ze het hart van gebed, prediking en aanbidding. Uitgewerkt in deelthema's, ontmoet hem, zijn naam. Wees heilig, onze identiteit. Maak ruimte voor God en de ander. Wanneer God zegt ik ben, wordt alles anders. De ruimte verandert, de grond wordt heilig. Het is een levende stem die nog steeds klinkt. De struik brandt nog, de geest die beweegt nog en de roep klinkt nog. Hij is, hij leeft, hij spreekt. Hij is Yahweh, ik ben. Ja, de conferentie is voor iedereen. De Pinksterconferentie is een plaats waar mensen van alle leeftijden en uit alle kerkelijke achtergronden welkom zijn om het Pinksterfeest mee te vieren, jij dus ook. Naast het volwassen programma zijn er ook programma's speciaal voor kinderen, tieners en jongeren. En ook voor mensen met verstandelijke beperking of ontwikkelingsstoornis is er in de bijzondere mensentent een mooi programma. Ja, ik ga er op de 15e verder op in wat er allemaal te doen is, wie er allemaal is. Maar één ding weten we zeker, het wordt een feestje. Dat was het vorig jaar ook namelijk, daar had Jay Stamper meerdere malen opgetreden op het jongerenterrein bij The Great Place. En dat was gewoon fenomenaal. Een hele tent die op en neer ging van vreugde, van dansen, van feest, van gezelligheid. En wij gaan dat hier ook gewoon lekker doen. Is je deur nog op slot? De remix van Jay.

Oh, daar krijg ik toch helemaal zin van om dat live mee te gaan maken. Jezus, wees de naam. Opwekkers nummer 921. Oh, ja, ik krijg er helemaal zin in. Ja, opwekking dus. Wil je erheen, dan kan het nog, hè. Je meld je even aan als medewerker. Ze zoeken nog verschillende mensen die verschillende dingen willen doen. Denk aan een safety host, een verkeersregelaar, iemand bij de catering. Je kan het zo gek niet verzinnen. En het mooie is, dan krijg je korting op, hoe heet het? Een kampeerplek. En dan krijg je nog een kampeerplek. Want de vaste kampeerplekken, die zijn uit mijn hoofd gezegd helemaal uitverkocht. Maar wil je meewerken, dan zijn de medewerkers velden, om dat zomaar te zeggen. En dan kan je daar gewoon het hele weekend lekker blijven. En je kan ook nog lekker meewerken. Je gaat mensen ontmoeten. Hoe mooi is dat? En daarom doe ik het ook, omdat ik het leuk vind om verschillende mensen te ontmoeten. En ja, het is gewoon heel erg fijn om daar te zijn, vind ik. Dus wees je bij opwekking.nl en dan gaat het helemaal goed komen. En dan zien we elkaar daar. En dan had ik nog wat, want Rent Collective die komt namelijk weer naar Nederland toe. Na een aantal uitverkochte concerten in Nederland keert Rent Collective, de geliefde folk-aanbiddingsband uit Noord-Ierland, eindelijk weer terug. Rent Collective staat bekend om hun frisse, eerlijke sound en energieke live optredens. Met nummers als Build Your Kingdom Here, Counting Every Blessing en het platina gecertificeerde My Lighthouse zijn ze dan ook uitgegroeid tot een van de meest invloedrijke worship bands van dit moment. Wil je erbij zijn op 15 mei in Oud-Beijerland of 16 mei op, en daar is hij weer, Strandheem Festival? Zorg dan dat je tickets op tijd koopt via eventsforchrist.nl. 15 mei dus in Oud-Beijerland in de EGHW Kerk, en dat staat voor Evangelische Gemeente Hoekse Waard. Ja, dat kan je mooi opzoeken zo op internet. Ga even naar eventsforchrist.nl en koop je kaartjes. En wie weet hoor je dit nummer dan wel live. Counting Every Blessing. Hier hoort u Rent Collective.

Tommy Royal en KB met Glory Down. Ja, op de EU Jongerendag, hè, dat zei ik in het vorige uur ook. KB komt daar ook 6 juni in Ahoy Rotterdam. En we gaan naar iemand die ook in Ahoy Rotterdam heeft gestaan. Het afgelopen jaar of vorig jaar, dat weet ik niet meer uit mijn hoofd. Cici Wijnens heb ik het over. En ze heeft weer nieuwe muziek uitgebracht. Jazeker, een paar weken geleden. We Pray.

Dat was schitterende muziek van Sanne en Angela en Erika de Wit of de Wis. Er staat Wit met W-I-T-H, maar volgens mij is het gewoon de Wit. God van het Hemelrijk hoorde je, nieuwe muziek van Sander en Angela en Erika. Die heeft dus ook nog meegedaan en het was een schitterend nummer, dat zeker. Victory House Worship. Ik heb er nog nooit van gehoord. Maar ze komen dus uit... waar komen ze vandaan? Dat is een goede vraag. Ik kan het even niet meer vinden. Nou, dat maakt ook niet uit. We gaan er gewoon lekker naar luisteren. We won't bow down. Victory House Worship.

Wauw, Victory House Worship met We Won't Bow Down. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze avond van Praise the Lord with Music. Ja, volgende week dan ben ik er helaas niet. Ik ben verhinderd, niks ernstig of zo hoor. Maar ik sla even een weekje over. Ik ben er de 15e, 15 mei. En voor de mensen uit Bodegraven-Reeuwijk ben ik er dus weer op. Even kijken hoor, dan moet ik het goed zeggen. 21 mei. Ja. Dus dat duurt eventjes, maar goed. Dan hebben we wel de Pinkster Special, hè, gelijk. Die eraan komt. Dus de volgende uitzending, dat is de Pinkster Special. 8 mei zijn we er dus niet, dat is volgende week. Maar 15 mei zijn we er wel, dat is over 2 weken. Praise the Lord with Music op uw radio. We horen nieuwe muziek van verschillende muzikanten. We hadden de Pinksterconferentie zijn we op. Hebben een blik opgeworpen. Rent Collective komt naar Nederland. Het Strand Heem Festival komt eraan. De EO Jongerendag en nog zoveel meer. Goed, we gaan eruit. Ik zou zeggen, heb hele fijne weken. En 15 mei bij RTW FM. De Pinkster Special van Praise the Lord with Music. Tot over 2 weken.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. Al dagen worden er wapens gevonden na de schietpartij bij een huis begin deze week. Tientallen gewapende mannen kwamen met zware wapens naar het huis en daar werd een beveiliger doodgeschoten. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten. Inwoners van Overasselt zien liever een structurele oplossing. In de zaak zitten 34 mensen vast, voornamelijk twintigers. De reorganisatie bij Volkswagen kan doorgaan. De Raad van Commissarissen heeft ingestemd met het plan om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. Dat zou betekenen dat er 50.000 banen verdwijnen bij de autofabrikant. De afgelopen dagen was er veel discussie binnen het bedrijf, maar toch stemden de commissarissen vanavond unaniem voor. Of en wat er is veranderd aan de plannen is niet bekend. Volkswagen verkeert al jaren in zwaar weer. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. En een Nederlander heeft de Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen en dat duidt op een gezonde bodem. Vorig jaar kreeg een onderzoek naar de favoriete pizza van de regenbooghagedis een Ig Nobelprijs. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen in het noorden veel regen. Aan de kust kan het flink gaan waaien. Het wordt 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wat kies jij? Doof of blind?
8: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
0: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. De maatregelen levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Een Nederlander heeft de Ig Nobel Prize gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen. Dat duidt op een gezonde bodem. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar een graad of 18. Straks, morgen, vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
11: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
10: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
11: Het is niet te geloven, hij zit erin!
10: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
12: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
10: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
13: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
10: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
14: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
15: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: De najaarsmarkt Bodegraven komt eraan. Van woensdag 9 tot en met zaterdag 12 september is er van alles te beleven in het centrum. Denk aan kermis, braderie en optredens, sportief en cultureel, voor ieder wat wils. Op donderdag 10 september wordt tijdens het Kaascorso bekendgemaakt wie de nieuwe kaaskoningin wordt, samen met haar hofdames en hofmeisjes. De najaarsmarkt, een feest voor en door Bodegravers.
2: Op zaterdag 5 september van 1 tot 9 uur in het Zalencentrum De Brug in Reeuwijk vindt de derde editie van het Reeuwijks Bierfestival plaats. Verschillende brouwerijen schenken samen meer dan 30 speciaalbieren. Bezoekers ontmoeten de brouwers, ontdekken nieuwe smaken en genieten van eten en een ontspannen festivalsfeer. De brouwers schenken hun eigen bieren en vertellen bezoekers meer over de smaken, ingrediënten en het brouwproces. Kaarten en meer informatie zijn te vinden via www.reewijkbier.nl/bierfestival.

0: agenda. BR6.
1: Op zaterdag 5 september opent de Goudse Popschool haar deuren voor een open huis. Van 14:00 tot 18:00 is iedereen welkom aan de Jan Tinbergenstraat 15 in Reeuwijk. Je kunt gratis binnenlopen, docenten ontmoeten en zelf instrumenten uitproberen. Van gitaar en drums tot piano en zang. Twee bands treden live op en boven is er een gezellige lounge om andere muziekliefhebbers te ontmoeten. Nog nooit muziekles gehad? Geen probleem. Je kunt zelfs een voucher meenemen voor een gratis proefles. Op zaterdag 5 september vindt de touwtrekwedstrijd plaats in Nieuwerbrug aan den Rijn op Weiland 34. Om 5:00 beginnen de wedstrijden voor kinderen. Om 8:00 zijn de volwassenen aan de beurt. Bij de Oranjekramen is volop eten en drinken te koop en de entree is gratis. Wil je meedoen? Kijk dan in de streekagenda van BR6 voor meer informatie. De organisatie deelt iedereen in bij

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot aansloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de 7 bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Dat levert veel winst op voor de natuur. Het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. De Ig Nobelprijs is gegeven aan een Nederlander die in een onderzoek naar begraven onderbroeken. Die werden door micro-organismen in de bodem afgebroken. Dat aantoonde dat de bodem gezond was. De prijs gaat elk jaar naar wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
7: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
2: Oh.